0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: I've been up.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot. Het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: De Swedish House Mafia Save the World bij Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: En als je denkt, dat is Brigitte stil vandaag? Ja, die is er niet. Hadden we vorige week al gemeld. Die is een week op vakantie. Die is even de rust aan het opzoeken, Joyce.
2: Ja, lekker toch? Even gewoon helemaal niks.
0: Ik weet al wat ze heeft gedaan. Ze heeft in een huisje op de Veluwe gezeten.
2: Oh, echt? Oh, ik wist helemaal niet dat ze wegging.
0: Ze is naar de sauna geweest.
2: Oh, lekker.
0: Dus die komt helemaal zen terug volgende week.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: En dan is ze er wel weer bij in het Centraal Plus weekoverzicht. Waar we iedere week kijken naar het nieuws van afgelopen week. En waar we het zo meteen gaan hebben over iets wat jij wel heel erg leuk vindt, denk ik. De hondenplons in Zoeterwoude.
2: Ja, dat lijkt me helemaal briljant. Alleen mijn hond vindt dat niks. Nee, dat is een soort... Anders had ik er wel naartoe willen gaan,
0: hoor. Dat is een soort piranha. Die, als je die in het zwembad wat gooit, dan moeten andere honden bang worden.
2: Nou ja, sowieso houdt ze niet van water, hè? Dat, ja, dat is ook, stap 1.
0: Dat is ook belangrijk. Maar vorige week was het de afsluiting van het zwemseizoen bij zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. En dat betekent dat op die laatste dag de honden dan met het baasje erin mogen. Stel, jouw hond zou dat wel leuk vinden. Zou je dan mee gaan zwemmen?
2: Ja, dat lijkt mij dus echt helemaal geweldig.
0: Maar niet vies met al die hondenharen van andere...
2: Nee, want daar ben je gewoon op ingesteld. Dus dan kan je daarna douchen.
0: Oké, nou ja, in ieder geval zometeen die hondenplons. Maar eerst gaan we het hebben over straatnamen in Leiden-dorp. Want Hester Barendsen van D66 zou het wel zien zitten als er meer inspraak komt in het bedenken van straatnamen. Nu beslist de burgemeester het. Daar vragen ze dan niet de hulp bij een van de inwoners bijvoorbeeld. Wie zou jij een straatnaam willen geven?
2: Oef, jeetje, wat een vraag. Die had ik niet zien aankomen. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, de Rudostraat, het Rudoplein.
2: Ik wil het RUDO-plein.
0: Ja, RUDO-plein. Nou, maar in ieder geval spraken we na afloop van een van de vergaderingen in Leiden-dorp afgelopen week met Hester Barendsen. Althans, onze Mark Wonding sprak haar over die straatnamen.
3: Hester Barendsen van D66, hoeveel straatnamen hebben een nieuwe naam nodig de komende paar jaar?
4: Nou, ik hoop toch wel tientallen, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Daar hebben we niet genoeg ruimte voor. Maar op de Baanderij kunnen we best wel wat kwijt, denk ik.
3: Zijstraatje hier en daar.
4: Straatje erbij.
3: Komt de straatnaamcommissie. Initiatief. Het wordt dan wel weer politiek. U dacht, laten we dan even een commissietje en klaar. Maar dat werd nog wel even wat spannender, hè?
4: Nou, inderdaad.
3: Complexer.
4: Helemaal. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken. Ik dacht, een positieve motie. Dat dachten wij samen met Pro. Is het ook nog steeds natuurlijk. Maar wanneer die dan exact ingesteld moet gaan worden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Er moet eerst een straat zijn die nog geen naam heeft.
3: Want dat is wel het idee, hè? Want als er nu een nieuwe straat een naam moet hebben, dan beslist de burgemeester dat eigenlijk. Wel met advies, maar de burgemeester beslist. En jullie willen eigenlijk dat het ook vanuit de inwoners komt.
4: Ja, we willen nog steeds dat de burgemeester beslist, want het wordt een adviescommissie. Maar inderdaad, die raadpleegdeskundigen, wie zijn dat dan? Ik denk dat er best wel mensen in het dorp zijn die mee willen denken over zoiets. Die dat leuk vinden, die daar creatieve ideeën over hebben. Dus ja, laten ze vooral de burgemeester adviseren, zou ik zeggen.
3: En dat moet dan allemaal weer ambtelijke capaciteit kosten. En er moet een reglement en een commissie. Dat is dan het argument wat er terugkomt.
4: Dat is het argument, ja, bijna alles. En dat is natuurlijk, voor niks gaat de zon op. Maar dit hoeft natuurlijk niet zoveel geld te kosten. Kijk, dit gaat alleen spelen wanneer er daadwerkelijk een aantal straten genoemd moeten worden. Deze mensen krijgen daar geen geld voor. Moeten het leuk vinden om daaraan mee te doen. En er ligt dan een reglement en waarin staat op welke wijze je zo'n commissie bij elkaar moet roepen. Dus wij denken dat dat helemaal goed gaat komen.
0: Nou, toen dacht ik, zal ik dan U2 eens draaien? Where the streets have no name.
2: Ja, goeie. Nou, zeker.
0: Dus even een beetje puzzelen met het onderwerp en met de muziek. Dan komen we op deze uit. Zometeen ook nog Shakira met Zoo. Maar dus eerst U2 hier.

0: Shakira, Zoo bij Central Plus en U2, Where the Streets Have No Name. En dan gaan we het nu hebben over honden en honden zwemmen. Oftewel de hondenplons in Zoeterwoude. Ieder jaar op de laatste dag van de opening van het zwembad mogen de honden het water in. En dan hoor ik je denken, Joyce, maar al dat chloor dan?
1: Ja, nou dat is wel een dingetje, ja.
0: Hebben ze uitgezet? Hebben ze helemaal rekening mee gehouden?
1: Oh, wat goed.
0: Ja, want ja, een hond in chloorwater, kan dat eigenlijk?
1: Ja, ik heb geen idee. Het

0: Het is sowieso niet bevorderlijk, denk ik. Maar
1: zou het kwaad kunnen één keertje?
0: Ja, geen idee. Ik weet niet. Maar ja, een hond die slobbert natuurlijk ook alles naar binnen. Dus het is niet heel bevorderlijk. Al die honden straks aan de...
1: Aan de diarree, ja, in dat zwembad. Nou ja, goed, daar wordt toch leeggepompt. Ik denk dat het water er al uit is daar, gok ik.
0: Nu, ja.
1: Dat, nou, in ieder geval zwembad Haasbroek in Zoeterwoude met Angelique Beekhuizen. En die had voor één dag een nieuwe titel.
2: Wethouder zwembad.
3: Even beschrijvend, dit is toch fantastisch?
2: Dit is fantastisch. Eigenlijk zijn de hondjes zo blij met deze mogelijkheid. Volgens mij kijken ze er stiekem zelf ook gewoon naar uit. Als ze zouden kunnen praten, zouden ze het zeggen, denk ik. Maar ook de baasjes zijn heel enthousiast. Het is gewoon fantastisch en het weer werkt ook nog mee. Geweldig.
3: Het is bijna een traditie geworden. Volgens mij in de streek gebeurt het bijna niet. Zoeterwoude is daarin echt uniek. Ik denk dat er niet alleen maar mensen uit Zoeterwoude hier zijn.
2: Nee, klopt. Ik sprak ook net even met de badmeester. Die zegt, ik zie ook wel veel gezichten die ik tijdens het zwemseizoen niet zie. Maar die komen hier echt voor de hondenplons. En het is eigenlijk wel zo dat ze elk jaar, zeg maar tegen de tijd dat het zwembad weer open gaan doen, beginnen mensen al, maar we doen wel de hondenplons dit jaar ook, hè. Zeg, ja, maar het bad moet nog open ook. Ja, dat ook. Maar de hondenplons moet ook dit jaar. Nou, dat doen we natuurlijk graag. Ja.
3: Aan het einde van de dag zit dat hele zwembad vol met haren en allemaal andere dingen. Het zwembad gaat leeg, hè, hierna.
2: Ja, het zwembad gaat leeg hierna. En dan wordt het helemaal goed schoongemaakt en dan gaat ze de winterslaap in.
3: U heeft zelf geen hond?
2: Ik heb zelf geen hond. Ik heb katten en die doe ik geen plezier met het zwembad.
1: En ons stuk gaat ze. Ik denk dat zij weet hoe haar katten reageren op zwembaden, op water.
0: Ja, maar ja, welke kat niet?
1: Ik heb nog nooit een kat gezien die echt van zwemmen houdt.
0: Ik heb wel eens een keer een kat zien zwemmen. Maar die schrok van mij en de hond. En die schoot zo het water in. Ja, dat was wel zielig.
1: Die is er wel uitgekomen?
0: Ja. Die kwam aan de overkant van de sloot weer gewoon rustig boven. Maar...
1: Dus mensen, het is goed afgelopen. Ja, dat is belangrijk. Zometeen dan hoor je af ook Don't Let Go Love. Eerst Somieu, dit is Morning.

0: Dusty, Dexel en John, turn the lights off. Het is zaterdagochtend, 7:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers heeft een nieuwe update voor je en daarna hoor je onder andere Cat's Eye. Je hoort Animal zo meteen hier.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakt ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. Een tractor en een busje zijn gistermiddag rond 4:15 tegen elkaar gebotst op de Warmonderweg in Oegstgeest. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising met de Prinsenlaan. Bij het ongeval raakte de tractor ook een geparkeerde auto. Eén persoon werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd volledig afgesloten voor verkeer, wat leidde tot verkeershinder in de omgeving. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen. En geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel droog. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.

0: Cat's Eye Animal bij Centraal Plus. Daarmee is het alweer 19:30 geweest. Goedemorgen, het is het Centraal Plus weekoverzicht. Ja, een feest wat altijd een beetje onderbelicht blijft, vind ik. En dat is gewoon omdat hij bij mezelf niet op de radar staat. Want ik denk dat voorschotenaren daar heel anders over denken. Het weekend van Voorschoten.
1: Ja, dat is wel een hele happening.
0: Dat is een hele happening, maar bij Voorschoten denk ik toch altijd aan de paardendagen. En in Oegstgeest, inmiddels aan het dorpsfeest Oegstgeest. In Zoeterwoude hebben ze natuurlijk hun eigen feestweek. Maar dat weekend van Voorschoten, daar gebeurt dus echt heel veel.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat zo de titel het weekend van Voorschoten, dat is wel iets waar ik aan denk bij Voorschoten. Maar om dan te zeggen wat ze allemaal precies doen, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, en ze doen daar dus eigenlijk hartstikke veel. Want ze hebben daar de oldtimerdag, feestavonden in de Voorstraat, Dorpstraat, zeg maar. Voorstraat heet dat. De Open Monumentendag viel er dit keer in. Dus het hele weekend gebeurt er heel veel. De Voorschoten Awards worden uitgereikt. Er was dit keer voor de allereerste keer een jongerenfeest voor jongeren onder de 18. Heel groot festival in het park, zonder alcohol.
1: Oké. Nou, wel leuk. Ja.
0: De foto's zagen er echt oprecht ook echt heel erg leuk uit. Nou ja, afgelopen weekend was dat dus. En ik ben ook eventjes langs geweest op de markt die plaatsvond in de Schoolstraat. Daar stond zeg maar cultuur, kunst, vrijwilligersorganisaties en lokale ondernemers. En ik sprak daar met iemand van Voorschoten voor elkaar. Die is van de welzijnsorganisatie, maar ook voor met een mevrouw over de Knarrelhof.
1: Dat klinkt spannend.
0: Ja, en wat het is, legt ze zelf uit.
2: Knarrelhof is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met woonvormen voor ouderen. En met name dan de woonvorm om gezamenlijk met elkaar op te trekken vanuit het sociale aspect, van elkaar helpen met elkaar, van gewoon uiteindelijk ook zorgen dat er doorstroming komt in heel veel ouderen die toch een hele grote woning hebben en die zeggen van joh, het zou goed zijn om daarin beweging te maken en op tijd afslag te nemen. Als je het niet meer kunt, dan is het lastig. Dan word je gedwongen ergens heen te gaan. En wij zouden het leuk vinden om met elkaar een woonvorm te creëren waarin mensen samen wonen die nog goed in staat zijn om in de samenleving te participeren.
0: En wat doen jullie dan precies voor voorschotenaren?
2: Wat we doen voor voorschotenaren is op dit moment, we zijn betrokken bij een trekkersgroep en we proberen zowel richting politiek als richting woningbouwverenigingen in ieder geval de beweging te creëren om een Knarrelhof hier in Voorschoten te krijgen.
0: Ja, en je hebt vandaag een buurvrouw, dat is Maaike van Voorschoten voor elkaar, welzijnsorganisatie hier. Hoe bevalt de markt tot nu toe?
3: Ja, het is heel erg leuk. We zijn vanaf een uurtje of 10 aan het opbouwen. En om 11 uur gaan we los. En het wordt steeds drukker. Het is heel gezellig, heel gemoedelijk.
0: Wat zie je dat vooral bezoekers van jullie kraam willen weten of horen?
3: Dat kan van alles zijn. Ze willen graag weten ook wat wij doen. Wij bieden vaak individuele begeleiding. Maar wij hebben ook een wijk, een buurthuis. En we hebben ook jongerenwerk die we aanbieden. Dus dat leggen we allemaal uit. En wat voor activiteiten we ook aanbieden op dit moment is bijvoorbeeld de Week van de Ontmoeting. Dat is 27 september tot 2 oktober. En dat bieden we allemaal, delen we allemaal graag uit, zodat mensen steeds bekender zijn met onze organisatie.
0: Ja, eigenlijk hebben jullie alle twee hetzelfde doel. Meer bekendheid genereren voor je organisatie. Je geeft net aan, we willen een Knarrelhof in Voorschoten. Ja, wat moet daar allemaal nog voor gebeuren voordat dat dan eenmaal zo is?
2: Kijk, er zijn een aantal elementen. Dat is onder andere gewoon een plek, een plaats waar we een Knarrelhof kunnen realiseren. Uiteindelijk, de politiek staan alle lichten op groen. Die staan er ook allemaal achter. Ook landelijk gezien zeggen ze steeds vaker van het is belangrijk. Het is en een locatie en financiën. De belangstelling is enorm. Er staan op dit moment 300 mensen ingeschreven. En we merken gewoon aan onze kraam dat heel veel mensen zeggen, oh wat leuk, ik zou goed zijn om op tijd die beweging te maken.
0: Is er een website waar meer informatie te vinden is?
2: Ja, er is sowieso de landelijke website. Dat is knarrelhof.nl. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden. En daar staat alle informatie. En op het moment dat mensen zich aangemeld hebben, onder andere voor de locatie Voorschoten, worden ze ook op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in Voorschoten.
0: En geldt dat ook voor jou, Maaike? Mensen die vandaag niet op deze markt zijn, hoe komen die met jullie in contact?
3: Ja, we hebben verschillende manieren. Je zou op onze website kunnen kijken, voorschotenvoorelkaar.nl. Je kan ook een e-mail sturen, dat is info@voorschotenvoorelkaar.nl. Je zou ook nog gewoon de telefoon kunnen oppakken en kunnen bellen naar ons. Dat is 071-561-9001. En dan tot 12 uur zijn we hartstikke bereikbaar voor mensen.
0: Maar eigenlijk denk ik, als ik jullie zo hoor voor volgend jaar, moet iedereen gewoon gezellig naar deze markt komen, toch?
2: Absoluut, absoluut. En ze gaan melden voor de Knarrelhof. En misschien de eerste bouwsteen al.
0: Volgend jaar dus de Knarrelhof weer op de markt als het aan hen ligt. Ik had je deze nog beloofd over ook Don't Let Go. Zometeen ook een leuk danceplaatje uit jouw jeugd.
1: Uit mijn jeugd.
0: DJ Jurgen.
1: Oh, leuk.
0: Better Off Alone zometeen.

0: DJ Jurgen, Better Off Alone bij Centraal Plus. Ja, ik zei het al een beetje uit jouw jeugd, maar over jouw jeugd gesproken. De Backstreet Boys.
1: Vertel
0: maar eventjes.
1: Ja, dat is mijn favoriete onderwerp natuurlijk, hè. Ik ga gewoon naar Duitsland er naartoe.
0: Wanneer zijn ze daar dan?
1: Ze zijn er 10 dagen lang. Ik weet even niet precies wat de startdatum en de einddatum is, zeg maar eind september.
0: Maar komen ze niet naar Nederland dan dit keer?
1: Nee, ze zijn al geweest in Nederland.
0: Ja, maar dat is toch ook al een jaar of 2-3 terug?
1: Ja, zeker. Maar ze zijn nog steeds aan toeren.
0: En nu ga je, maar dus je gaat naar de show die je al gezien hebt?
1: Die ik al gezien heb, maar dan in Duitsland.
0: Voel je niet een enorme tiener?
1: Ja, ontzettend. En ik ga met een vriendin samen. Nou, die heeft het nu helemaal te pakken. Die wil ook echt in de, nou ja, Zero's vibe is het dan, zeg maar. Want millennium. Dus helemaal met glittersteentjes op onze ogen. En
0: dus de mama's gaan verkleden.
1: Ja, zeker. We gaan helemaal all out. Bakvis to the max.
0: En nou, we horen het nog wel dan, toch?
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Begin oktober wordt het dan. Hey, zo meteen hoor je Ashes, Stop the Wedding. Eerst gaan we naar de Vrijwilligersmarkt. Het werd georganiseerd in het atrium van het gemeentehuis in Leiden. En onze verslaggever Robert Beurzen was daar vorige week zaterdag bij. En hij sprak onder andere met wethouder Julius Terpstra.
2: Echt zoveel organisaties die hier aanwezig zijn vandaag om te vertellen wat ze doen en wat mensen zouden kunnen doen, vrijwillig voor die organisatie. Het is echt de bedoeling om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren. En dat doen we hier vanmiddag.
3: Waarom is het belangrijk dat dit er is?
2: Zonder vrijwilligers zou de samenleving niet draaien. Als je kijkt van verschillende sportclubs, maar allerlei andere soorten verenigingen. En heel veel mensen genieten daarvan of krijgen hulp van bepaalde organisaties. Dus het is ontzettend belangrijk voor de Leidse samenleving dat er vrijwilligers zijn. De mensen van nu misschien anders dan misschien 30 of 40 jaar geleden. En dan denk ik aan bijvoorbeeld mijn opa en oma. Ja, die deden bijna uit een soort plichtsbesef vrijwilligerswerk. En dat deden ze dan 40, 50 jaar lang. Ja, dat is niet meer vanzelfsprekend. Maar de jonge generaties zijn echt nog wel bereid om wat te doen. Maar misschien op wat kortere basis of op een meer projectbasis. Dat soort dingen. Het vrijwilligerswerk verandert gewoon. Nou ja, en daar leren ze hier vandaag van. En ik hoop dat een blijvertje is.
3: Jacqueline Vernooy, Inclusio heeft deze markt georganiseerd. Waarom eigenlijk?
4: Nou, omdat vrijwilligers heel hard nodig zijn in deze samenleving. En Leiden al heel veel vrijwilligers heeft. Maar wij, al deze organisaties die in de stad rijk is, er zijn er wel meer dan 300. Sportverenigingen, speeltuinen, scholen. Maar ook al die organisaties die vandaag hier staan, die hebben allemaal vrijwilligers nodig. En hoe mooi is dat om dat in het mooiste gebouw van de stad te doen. Om daar al die organisaties te laten zien wat voor mensen ze eigenlijk zijn. Je kan eigenlijk door vanmiddag hier te komen, kan je eigenlijk meteen kennis maken met die organisaties. En kan je meteen een gevoel krijgen, wat kan ik nou gaan betekenen voor bepaalde organisaties. Dus het is een unieke kans. 1 middag, 1 keer tijd steken en dan kan je al gewoon weten wat je verder kan gaan doen.
3: Ja, want dat is een beetje het idee. Hè? Het is zaterdagmiddag, het is druk in de stad. Mensen die komen hier kijken en denken, hey, bij deze club kan ik ook wel wat gaan doen.
4: Ja, zeker, zeker. Dus, en als je nou vanmiddag niet komt, dan kan je altijd al een keertje op een woensdagmiddag in de Nieuwstraat komen. Daar is dan altijd een vrijwilligerscoach voor je klaar. We hebben heel veel vacatures, dan is er ook van al die andere organisaties. Kan je altijd komen voor een soort van kennismakingsgesprek, zodat wij kunnen kijken samen met jou in een persoonlijk gesprek wat voor vrijwilligerswerk het beste bij jou past.
5: Centraal Plus.

0: Okay, en Stop the Wedding bij Centraal Plus. Laten we nog heel even, voordat we naar het nieuws gaan, naar de kippen van Heikoop gaan. Heb je dat meegekregen?
1: Nee.
0: Peter Heikoop, de burgemeester van Leiden, heeft een paar kippen gekregen.
2: Welkom bij de familie Heikoop, dames. Heb het goed hier.
3: Ik heb een superleuk mailtje gehad van de burgemeester. Die wil 2 kippen adopteren die in het Leidse hout hebben gelopen. Ik ga nu even bij hem thuis kijken of hij er wel goed van kan zorgen. En monitoren of hij de juiste huisvesting heeft.
4: Hallo? Peter, burgemeester? Hallo, hallo. Hey, goeiedag.
2: Goeiedag.
4: Goeiedag.
2: Heb je daar ons nieuwe huisgenoten bij?
3: Ik wil eigenlijk even kijken waar ze terechtkomen.
2: Ja,
3: ik zie al
2: snap
3: stiekem al iets moois. Ik word al enthousiast. Een hele mooie buitenverblijf. Mag ik binnen ook even kijken?
2: Zeker, ga je gang.
3: Ja, super netjes, joh. Nee, helemaal leuk, ik ben echt blij. Hebben ze al een naam of wordt dat nog verzonnen?
2: Nou, gisteravond met mijn dochters besproken. En deze 2 dames, die heten Magda en Lena. Er zijn er nog meer, hè, die een plekje zoeken.
3: Ja, zeker. We hebben er wel veel meer, ja. Ja.
2: Ik heb jou een berichtje gestuurd. Wat kunnen mensen doen als zij ook een kip willen?
3: Ze kunnen sowieso mij mailen naar de kinderboerderij Merenwijk in Leiden. Of even langskomen en dan gaan we een praatje houden of het past. En kipjes, wat vinden jullie ervan van jullie nieuwe vriendjes?
0: Ja, de burgemeester heeft dus een hele grote achtertuin, was van de week te zien op zijn Instagram. En die tuin werd goedgekeurd door David Brandwijk. Die is van de Merenwijk van de kinderboerderij. En als je zelf dus ook een kip wil adopteren, dat kan.
1: Oké. Wat grappig.
0: Dan moet je even mailen trouwens, d.brandwijk@leiden.nl. Dan komt hij ook bij jou langs, d.brandwijk@leiden.nl. Maar Magda en Lena, dat zijn de nieuwe kippen van de burgemeester.
1: Magda en Lena.
0: En zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Nu hier Shanna Spyro, dit is Great Expectation.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jugal was dat met Sotto en Jamaican.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Ja, dit keer zonder Brigitte, maar Joyce is er wel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is 8 uur geweest. Misschien is je wekker net gegaan en ja, wakker worden met de lekkerste muziek en het nieuws van afgelopen week. Ja, of uren geleden al, hè, moet je alweer met de kinderen naar voetbal of naar hockey.
2: Ja, veel mensen hebben het toch altijd wel druk op die zaterdag.
0: Ja, die zaterdag is niet voor iedereen een uitslaapdag.
2: Nee,
0: hè?
2: Zeker niet.
0: Zometeen dan hoor je meer over een grote noodsteunpuntoefening in Oegstgeest. Daar waren we afgelopen week bij. Maar ook over het regenboogbankje. Heb je dat meegekregen?
2: Ja, dat heb ik gezien. Ja, ziet er wel gezellig uit.
0: Ja, wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het wel goed eigenlijk. Ik weet niet of het direct alles oplost, maar je moet ergens beginnen, toch?
0: Ja, en wij vroegen aan een van de initiatiefnemers van het bankje, want het is betaald door de stichting Wens die regeert, waarom dat bankje dan eigenlijk gedoneerd is aan de gemeente Leiderdorp. En je hoort van die stichting Melinda.
3: Omdat wij vinden dat iedereen zich veilig binnen de gemeente moet voelen. En daarvoor is gesprek en verbinding nodig. Dus we dachten, middels dit bankje kunnen we dat voor elkaar krijgen.
0: Leiderdorp had nog geen regenboogbank. Waarom is dat nou belangrijk?
4: Nou, het is belangrijk om uit te dragen dat wij als gemeente staan voor inclusiviteit. En dat betekent dat we een gemeente willen waarbij iedereen zich welkom voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Te vaak wordt daar een mening over anderen geuit zonder dat daar aan meningsvorming vooraf is gegaan. En juist die meningsvorming kan heel mooi op dit bankje.
0: En was u er direct uit dat hij hier moest komen voor het gemeentehuis?
3: Eigenlijk wel, want je leest natuurlijk met grote regelmaat hoe die bankjes natuurlijk beschadigd worden of onder de graffiti gespoten worden. Dus we dachten van als hij in zicht staat, recht zo moet onder de regenboogvlag, dan is dat een mooie combinatie.
0: Ja, maar hij staat dus op die strategische plek, zodat hij ook waarschijnlijk niet gesloopt gaat worden. Maar ja, dat is eigenlijk wel erg dat je daar rekening mee moet houden.
2: Ja, dat is bizar, maar ik zag het op de socials inderdaad ook al voorbij komen.
0: Hij staat er nog, ik heb hem gezien.
2: Oké, nou dat gaat goed.
0: Nu niet, maar ik heb hem gisteren nog gezien.
2: Ja. Ja.
0: Zullen we dan, ja, regenboogbankje. 1 plus 1 is 2.
2: Ik zit je echt vol verwachting aan te kijken. Ik heb geen idee waar dit heen gaat. I wanna

0: Maneskin met Kenaan, Stop for a Minute en DJ Paul Elzak en Rainbow in the Sky voor het regenboogbankje in Leiden-Dorp. Waar wij weer door de regio vliegen, Joyce, want we gaan nu naar Oegstgeest.
1: Oké.
0: Stel, er is een noodsituatie.

0: opening dus bij dat noodsteunpunt.
1: Ik word helemaal gek van. Ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer aan.
2: In het dorpscentrum van Oegstgeest werd woensdag een grote veiligheidsoefening gehouden.
3: Ik denk dat het zeker zinvol is om midden in de samenleving zichtbaar te oefenen met dit soort noodsteunpunten, waarvan we eigenlijk nog in de ontdekkingstocht zijn van hoe zou je dat vorm en inhoud kunnen geven midden in een wijk als deze hier in Oegstgeest.
2: Burgemeester Emiel Jens keek tevreden mee.
4: Stroomuitval en geen drinkwater, en dat is een probleem. Hier staat een burgemeester, maar op het moment dat er echt nood is, dan is die burgemeester er even niet. En ook die ambtenaren niet. En dan is het belangrijk dat er samenredzaamheid is. En dit is zo'n punt waar die samenredzaamheid wordt bevorderd. En hier is het al. Dit is het dorpscentrum waar al heel veel gebeurt, waar mensen koffieochtenden hebben, waar al structuren bestaan. En daar maken we in geval van nood gebruik van.
3: Nee, maar ik ben meteen weggereden, want ik krijg 112 niet te pakken. Nee, dus dan moest ik hier naartoe, had ik begrepen.
2: En ook de burgemeester van burgemeente Zoeterwoude kwam op de oefening af.
5: Nou, collega Jens en ik zitten beide in de veiligheidsregio en in de bestuurlijke adviescommissie, waar collega Jens voorzitter van is. En buurgemeenten nodigen elkaar uit om te komen kijken bij de oefeningen, daar waar de pilotgemeenten al een pilot draaien. Vandaar dat ik hier in Oegstgeest ben vandaag.
6: Kunnen mensen zelf ook iets doen om voorbereid te zijn?
4: Zeker. Ja, denkvooruit.nl is de website. Natuurlijk een motorpakket in huis, maar ook ken je buren. Want uiteindelijk is het met elkaar.
0: Ken je buren? Ja, dan moet ik nog even aan werken.
7: Ja, jij wel. Ik ken
0: jij
7: er genoeg.
0: Jij kent je buren heel goed,
7: ja,
0: hè?
7: Zeker.
0: Ja, ik niet. Ik ken alleen mijn naaste buren. Die vind ik hartstikke aardig. En voor de rest, en misschien omdat de burgemeester het zegt, ga ik ze van het weekend allemaal even een handje geven.
7: Overal even aanbellen.

0: Central Plus aan en Pink, Whatever You Want. Zometeen hoor je de nieuwste Roxy Dekker, Bare Minimum en natuurlijk meer nieuws van de afgelopen week in het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijdes van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Love the rest in peace.
1: Benson Boone in The Stars en Roxy Dekker, Bare Minimum. En daarmee is 8:30 geweest. De scholen, ze zijn weer begonnen in onze regio. In Voorschoten was er afgelopen week al aandacht voor. Burgemeester daar, een van de nieuwste wethouders daar, die ging erop af. Maar ook in Nogscheest bij de Joris de Witte, daar gingen ze bellen blazen.
2: Oké. En wat heeft dat te maken met verkeersveiligheid?
1: Ja, helemaal niks.
2: Dat was gewoon leuk.
1: Dat zei wethouder Alfred Bus ook na afloop van de bellen, waren eigenlijk voor de grap.
2: Ah.
1: Maar het ging om verkeersveiligheid. En we spraken met wethouder Alfred Bus over die verkeersveiligheid. Maar we spraken hem ook, we spraken ook de directrice Wilka over die verkeersveiligheid. En vooral de vraag wat zij op school al doen om mensen die kinderen verkeersveilig te krijgen.
3: Nou, we geven verkeerslessen en die geven we eigenlijk al vanaf groep 1-2. Waarin we spelenderwijs met kinderen op het schoolplein oefenen. Eens een keertje oversteken met ze veilig in de wijk. Daar gaan we jaren mee door. Tot in groep 7 ze het eerst theoretisch en dan praktisch verkeersexamen doen.
4: We hebben hier net allemaal bellen zitten plaatsen om het schooljaar te openen.
5: Nou ja, start van zijn nieuw schooljaar gewoon in één klap heel veel kinderen tegelijk de straat op. Kinderen die ook net uit de zomervakantie komen, dus die zijn ook gewoon druk met andere dingen bezig geweest. Dan zijn we ondertussen ook weer allemaal naar het werk aan het gaan. Het weer wordt weer wat slechter, het wordt weer wat donkerder. Ja, dus dan is de kans dat je elkaar tegenkomt en even niet op aan het letten bent heel erg groot. Dus dan is het heel belangrijk dat zeker de automobilisten en de volwassenen natuurlijk gevraagd wordt om let heel goed op die kinderen. Maar ook die kinderen zelf natuurlijk daarover nadenken. Ja, dan wordt het echt donker. Hè, zeker als de wintertijd weer ingaat. En dan is het meteen 's ochtends in het donker dat ze op pad zijn. En is het gewoon op plekken zonder verlichting gewoon heel gevaarlijk.
1: Ja, dus je hebt altijd verlichting nodig voor op je fiets. Die kinderen zeker en ook automobilisten of eigenlijk andere verkeersgebruikers. Ja. Ik versprak een beetje maar naar uit te lachen.
2: Ik zit je niet uit te lachen.
1: Iedereen moet opletten.
2: En zich gewoon verantwoordelijk gedragen en goed de lichten aandoen.
1: Goed naar links en naar rechts kijken. Ik denk dat de boodschap is. En als het dan echt gevaarlijk wordt, dan mag je je fietsbel gebruiken, toch?
2: Ja.

0: Arike met de pukkel. Aan een moedervlek. Dat klinkt sexier, hè?
1: Ja, dat is beter, sexier, ja.
0: Dat klinkt beter. Je hoorde bij de Mons hier op Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. We zitten er alweer doorheen. Zometeen Johan Hoogendijk hier volgende week. Dan zijn wij er weer. En we verlaten je met de asielzoekers in Wassenaar.
1: Yay.
0: Die een certificaat hebben gekregen. En ik bijna ook. Want de wethouder die dacht dat ik ook een asielzoeker was. Omdat ik tussen die mensen in was gaan zitten.
1: Ja.
0: En ze zijn heel internationaal. Hallo, welcome. En toen dacht ik, oh ja, nou goed.
1: Ik ga ook maar Engels praten.
0: Engels praten. En toen kwam ze daarna zeggen, oh, maar u bent journalist toch? En ze heeft niet gezegd, ik dacht dat u asielzoeker was. Maar goed, ik heb van de week ook op de radio verteld. Ik ben benieuwd of ze daar ooit nog over
1: gaat. Of ze erop terugkomt.
0: Dat ze denkt over een jaar van, nou, nu kunnen we er wel om lachen.
1: Ja, wij kunnen er sowieso om lachen, toch?
0: Ja, toch. Ja. Ja, toch grappig. In ieder geval je wethouder baart dus over het uitreiken van die certificaten.
2: Ja, dat klopt. We hebben uiteindelijk hier 30 vrijwilligers... die vanuit het asielzoekerscentrum allemaal mooi vrijwilligerswerk doen hier in Wassenaar. En dat is precies wat wij natuurlijk willen. We willen mensen die actief meedoen in de samenleving. Dat is goed voor hen, maar dat is ook goed voor ons als samenleving.
3: Nou, u staat vanuit uw rol als wethouder. Het gebeurt samen met de vrijwilligerscentrale. Hoe moeilijk is het nou om zo'n nieuwe groep inwoners te mobiliseren om aan het werk te gaan in de gemeente?
2: Nou, wat ik terughoor is dat sinds dat we die Meedoen Bali hebben in 2024, wat echt een initiatief is wat hier opgestart is in combinatie met Vrijwilligerscentrale Nederland en Vrijwilligerscentrale Wassenaar, is dat daar eigenlijk heel enthousiast op gereageerd wordt en dat iedereen ook graag mee wil doen. En daardoor is die energie ook goed en is iedereen er heel erg blij mee.
3: Nou, vandaag krijgen de vrijwilligers een certificaat uitgereikt. Wat wordt uw rol vanmiddag?
2: Nou, uiteindelijk doe ik een praatje en vertel ik eigenlijk hoe trots wij zijn op deze vrijwilligers en hoe blij we zijn dat ze meedoen en hoe belangrijk wij het vinden in onze samenleving dat iedereen kan meedoen en dat er voor iedereen een plek is.
3: Wat zou uw oproep zijn aan organisaties misschien in Wassenaar of daarbuiten als het gaat om het inzetten van asielzoekers op vrijwilligersplekken?
2: Nou ja, ik kan het alleen maar aanraden. Uiteindelijk, wat wij willen, en daar staan we ook voor als gemeente, is dat iedereen kan meedoen. En we zien ook dat er een heleboel lokale initiatieven zijn en dat lokale ondernemers meedoen. En dat juichen we ontzettend toe.
4: Centraal Plus.
5: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.
4: Meer voor jou. Centraal.
0: En dat was hem. Volgende week zijn we er weer op Veel Plezier met Johan.
1: Doei.
2: Doei.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hogen.

en Born with a Broken Heart. Op deze heerlijke zaterdagochtend 19 september. Ja, leuk dat je er ook weer bij bent. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Johan en ik ben tot 11 uur bij je. We gaan zo meteen de agendatips met je doornemen. Die kun je meelezen op de website centraalplus.nl. We gaan ook nog terug naar het jaar 1985 voor de Weekend Classic. En later in het uur, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. En dan gaan we in ieder geval terug naar de hitlijst van 19 september 1990. Dus we hebben weer een lekker vol programma voor je. Maar ja, wat is een programma zonder muziek? Een aantal weken geleden was er nog de plustrek hier op Centraal Plus. Kon ze bijna elk uur voorbij. Maar ze heeft er een grote hit mee. Heerlijk om te horen. Ellen Langley nu voor je. En Choose in Texas.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I and Gone, Gone, Gone. Ja, het is inmiddels 9:15 en het is tijd geworden voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website. Tot en met 5 oktober is er een tentoonstelling van de Foto Expo Leiden. De groep die bracht 12 hoofdpersonen uit de geschiedenis van Leidens Ontzet tot leven. En de Foto Expo is te zien in de bibliotheek B plus C aan de Nieuwstraat 4 in Leiden. En de toegang

lichamelijke gezondheid als de gezondheid van de hersenen. Nou, op tientallen locaties zijn buurtbewoners, vrienden en familie welkom om mee te doen. Deelname is gratis. Kijk even op de website van de vertelitdieclub.nl voor meer informatie. Ja, en wie goed voorbereid wil meezingen tijdens de koraalzang op 3 oktober in Leiden, kan aanstaande woensdag 23 september gratis deelnemen aan een oefenavond in de Hooglandse Kerk onder leiding van dirigent Winderu. Worden bekende liederen uit het repertoire van Leiders Ontzet gezongen. De avond begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. De gemeente Leiden organiseert aanstaande donderdag 24 september een gratis bijeenkomst voor ouders, familieleden en anderen die betrokken zijn bij kinderen van gescheiden ouders. Jongeren van stichting Villa Penedo. Die delen hun ervaringen en professionals die beantwoorden vragen voor, over ondersteuning en hulp bij scheidingen. Aanmelden is wel verplicht, maar de toegang is wel gratis. Even belangrijk om je in ieder geval aan te melden. Meer agendatips kun je natuurlijk vinden op de website centraalplus.nl.

0: Ja, zometeen gaan we terug naar 1985 voor de Weekend Classic. Het verhaal van een grote artiest uit die tijd. Wie zijn hit werd gebruikt voor een hele bekende film uit de jaren 80. Maar uiteindelijk mocht het niet op het soundtrackalbum komen. Dat had weer te maken met de platenmaatschappij. Zometeen het hele verhaal. En ik heb voor je klaarstaan Zayn samen met Sia en Dusk Till Dawn. Maar er is nu tijd voor het laatste regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijders van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Het is tijd geworden om terug te gaan naar het jaar 1985 voor de Weekend Classic. Ja, het is 1985 en in Alabama werkt superster Lionel Richie aan een nieuw album. En deze krijgt de titel Dancing on the Ceiling, net als nu de gelijknamige hit. In datzelfde jaar komt ook de film White Nights in de bioscoop. En de regisseur van de film die wilde graag een track van Lionel Richie als soundtrack voor de film. De track zou uiteindelijk een Academy Award winnen voor beste originele nummer. En een Golden Globe in diezelfde categorie. Nou, ondanks het succes van het nummer kwam het nooit op de officiële soundtrack van de film White Nights. De reden hiervoor was dat Motown Records niet wilde dat Richie's eerste single sinds het populaire album Can't Slow Down bij een andere platenmaatschappij zou worden uitgebracht. Nou, over de hele wereld werd het een hele grote hit en bereikte het in heel veel landen de nummer 1 positie in de hitlijst. Lionel Richie en Say You Say Me is vandaag de Weekend Classic.

Anouk en Girl horen hier op Centraal Plus op deze zaterdagochtend. Ja, zometeen gaan we naar de hitlijst van 19 september 1990. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien zometeen.

En daarmee is het tijd geworden om het rad een slinger te geven. Ja, dan gaan we zo eens kijken waar die op stil komt te staan. En dan gaan we naar de hitlijst van 19 september 1990... om dus te kijken wat we voor je mogen draaien. Het is bijna zover. Dat rad dat staat nu stil, ja. Op het getal 3. We gaan eens kijken in de hitlijst van 19 september 1990. Wat stond er toen op nummer 3? Daar stond MC Sar en The Real McCoy, It's On You.

draait op deze zaterdagochtend. Hey, zo meteen de 2 uur. De bioscoopagenda ga ik met jullie doornemen. Een overzichtje van de 30 gaan we ook nog doen. En ik heb natuurlijk weer die heerlijke, welbekende kooktip voor je. Altijd wel eventjes belangrijk om daar eventjes vaste pen en papier voor in de aanslag te zetten. Want even meeschrijven zo meteen. Einde van het programma.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

Vond ik wel meevallen. Zo stupid was hij nou ook weer niet. Hey, welkom bij het tweede uur. Wat hebben we allemaal voor je klaarstaan in het tweede uur? Nou, we gaan zo meteen even lekker die bioscoopagenda met je doornemen. We gaan eens kijken wat er zowel in de bioscopen draait. Ik heb even de top 5 voor je opgezocht. En we gaan zo meteen ook even een overzichtje doen van de 30. Van de lijst van 12 september van vorige week. Vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe lijst hier op Centraal Plus. En met Erwin tussen 5 en 7 gaat hij weer een hele nieuwe lijst met je doornemen. Maar zo meteen nog even een terugblik op de lijst van vorige week van 12 september. Gaan we eens kijken wat de nieuwe binnenkomers toen waren. En dan ga ik de volledige top 3 voor je draaien. En natuurlijk aan het eind van het programma weer de welbekende kooktip. Hè? Altijd eventjes belangrijk om daar eventjes goed naar te luisteren. Als je in ieder geval niet weet wat je moet eten dit weekend, dan heb ik een lekkere tip voor je zo meteen. Dus pak alvast eventjes pen en papier erbij. Dan kun je in ieder geval meeschrijven en dan

0: Shawn Mendes en Mercy. Het is inmiddels tijd geworden voor de bioscoopagenda. Elke zaterdagochtend nemen wij even de bioscoopagenda met je door de top 5 in dit geval. Wat vinden we deze week op nummer 5? Dan vinden we Insidious, Out of the Further. Gemma, een jonge moeder die ontdekt dat ze de Further kan betreden vanuit het huis waarin ze is opgegroeid. Nou, wanneer een kwaadaardige entiteit haar begint te achtervolgen, realiseert ze zich dat ze niet alleen naar de Further kan reizen. En dan deze week op nummer 4, Practical Magic 2. In deze film worden de zusjes Owens, gespeeld door Nicole Kidman en Sandra Bullock, opnieuw geconfronteerd met de duistere vloek die hun familie voorgoed uit elkaar dreigt te drijven. En dan 3, Pressure. Het verhaal draait om de cruciale 72 uur voorafgaande aan D-Day. Generaal Eisenhower, die door de Britse meteoroloog kapitein James Stack ertoe wordt aangezet om zijn invalsplannen te heroverwegen in verband met de komst van slecht weer. Nou, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. En dan nummer 2, Spider-Man Brand New Day. 4 jaar na de gebeurtenissen in No Way Home woont Peter Parker helemaal alleen in New York. Hij heeft zich er volledig op toegelegd dat hij als Spider-Man de misdaad moet gaan bestrijden in een stad waar niemand zijn naam nog kent. En dan op nummer 1, Odyssey natuurlijk. Hè? Ja, een hele populaire film. Na de val van Troje begint Odysseus aan een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. Tijdens zijn tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. Nou, dat was de bioscoopagenda voor deze week. Dus daar kun je in principe naartoe in een van de bioscopen hier in de regio. Ja, vanmiddag hoor je weer een nieuwe aflevering van De 30. En dan gaat Erwin weer een nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Maar tot die tijd moeten we het doen met de plustrack van deze week. En dat is me toch een hele mooie. De nieuwe single van Douwe Bob en die heet No To Self.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal.

0: Ja, zometeen dan gaan we een overzicht met je doornemen van de 30. De lijst van vorige week, van 12 september. Gaan we eens kijken hoe de lijst er toen uitzag. En ik heb voor je klaarstaan Miley Cyrus. Want tegenwoordig moeten we eigenlijk alleen zeggen Miley en Midnight Sky. Maar is tijd voor het laatste regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijders van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

nummer 23, Alex Warren en Passenger. Nou, verder waren de 10 tracks gezakt, 13 hits die waren gestegen en 5 die bleven net op dezelfde plek staan als vorige week. En

En dat was de top 3 van de vorige week met... Op nummer 3, Huggle en Solto en Jamaican. Op nummer 2, Shakira en Burna Boy met Die Die. En de nieuwe nummer 1 van vorige week, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Nou, vanmiddag weer een compleet nieuwe lijst tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. Met Erwin.

Katy Perry en Roar. Ja, we gaan weer lekker koken. We gaan eens kijken wat we gaan eten dit weekend. Nou, dat wordt pasta carbonara met spinazie. Nou, we gaan eens kijken wat we er allemaal voor nodig hebben. We hebben daar 300 gram spaghetti voor nodig. 150 gram spekreepjes, 150 gram verse spinazie. We hebben 2 eieren nodig, 75 gram parmezaanse kaas, een teentje knoflook en wat olijfolie en wat peper en zout om de boel een beetje op smaak te brengen. Super makkelijk te bereiden, staat met ongeveer een half uurtje op tafel. Nou, wil je nou het volledige recept ontvangen? Dat kan, stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl. Johan@centraalplus.nl, dan zal ik even het volledige recept naar je opsturen. Ook hoe je het moet bereiden. Dus dan heb je weer een heerlijke maaltijd voor dit weekend. Ja, voor mij zit het erop voor deze heerlijke zaterdagochtend. Ik ben er uiteraard natuurlijk gewoon volgende week weer. We gaan eruit met deze heerlijke track van Direct en Won't Fall.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: these beautiful things that I've got.
1: You tell all the boys no.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpaan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou.
4: De 30 van jaargang nummer 3, week nummer 38, 19 september.
0: Centraal Plus. Dit is Erwin. Nummer 30.

Een man die al heel lang bezig is met zijn eigen muziek te maken, maar zijn carrière kreeg een grote boost toen hij in Paradiso optrad samen met Benson Boone. We hebben het over Sven Seliers. En deze week zakt hij één plekje. Hij zakt naar de nummer 30. Dit is ook een oude plustrack. Ja, het is zaterdagmiddag, beste mensen. 19 september. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 30. Ja, de lijst van week nummer 38 alweer, zeg. Niet te geloven. Zeg, vorige week sloten we af met de Canadese Cameron Whitcomb op de eerste plek. En voordat we toe zijn aan de ontknoping van deze lijst, heb ik nog een heel traject af te leggen van zo'n 29 andere plaatjes. Nou, daar horen natuurlijk ook de nieuwsfeiten bij, de verjaardag en de concerten. En zo rond 6:50 vertel ik je ook wat de nieuwe plustrack gaat worden. En van die plustracks, daar komen er ook genoeg van tegen hoor. 14 tellen we er deze week. De lijst van vandaag bestaat uit 11 stijgers, 13 zakkers, 5 zittenblijvers en 1 nieuwe binnenkamer. Nu hoor je straks Lost Frequencies op 28, maar nu Bebe Rexha met...

0: Volgens mij zei ik een week of drie geleden over deze plaats. Hij hangt op het randje. Die kan er zo wel eens afvallen. En komt dan niet meer terug. Op een of andere manier, hij revancheert zich steeds. Intussen staat hij 11 weken genoteerd. En deze week gaat hij weer van 30 naar 28. Deze Last Frequencies. Afkomstig uit België ordenen met zijn Live It All. In deze lijst, had ik gezegd, hebben we 30 plaatjes te draaien. En daarvan is één nieuw binnengekomen. Dat betekent ook dat er één verdwenen is. Nou, welke plaat heeft ons deze week verlaten? So if you want it, oh ja! You can call, ja, nou weet ik het. Stond er vorige week in. Voor week nummer 9. En deze gooi je niet meer terug. Deze Christus Amsterdam, Willy William. En de stem van Luisa Fonza en Mayo Mai. Ja, jammer joh, die zijn deze week helemaal verdwenen uit de lijst.
1: Nummer 27.
0: Deze niet.

0: En Garrick draaide het voor het eerst op Tomorrowland bij zijn gig daar. En toen kreeg hij ook nog een keer versterking van The Edge van U2. Zo was het. Deze week zakken ze naar 26, komend van 22 met Fireflies. En dit is
1: 25.
0: Vijf plekken gezakt. Bent uit Den Haag, heet Flair. En heet Door het Oog van de Nacht.

0: met jou.
1: In de achtste week vijf plekken gezakt is plaats van Flair. Joris met Door het Oog van de Nacht. Je luistert naar de 30. Centraal Plus, ik ben bij je tot 7 uur. Met de 30 lekkerste van dit moment. En we zijn toe aan de enige binnenkomer in deze lijst. Note to Self. Het nummer gaat over het vaderschap en werd opgenomen in Nashville.

0: Hoeveel meer country wil je het hebben? Het nieuwe plaat van Douwe Bob.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 19 september. Oh, de platen van Douwe Bob, geweldig. Het is 19 september, zoals gezegd. Het is dag 262 van het jaar. En we hebben nog 103 dagen te gaan tot we weer met z'n allen aan de oliebollen staan. En vandaag in 1981 herenigen Simon & Garfunkel zich weer voor een gratis concert in Central Park in New York. Ja, even gekeken, er kwamen ongeveer 500.000 mensen op af. Legendarisch concert. We dachten dat de mannen daarna bij elkaar zouden blijven voor een reunion concert. Nou ja, dat hadden ze gedaan, het concert wel, maar een reunion bijeenkomst en dan weer een nieuw album maken, dat is er niet van gekomen. Zeker niet. Ze hebben nog steeds ruzie. Vandaag in 1997 wordt de eerste autotune software op de markt gebracht. En dat zorgt er dan weer voor dat artiesten de valse noten weer zuiver laten klinken. Nou, daar zijn Ronnie Flex, Cher en Madonna vast heel erg blij mee. Op 19 september 1969 komt Creedence Clearwater Revival op 1 in de Engelse hitlijst. Het zou tevens een laatste nummer 1 hit daar zijn. En ook tevens ook de eerste. En dat klonk zo.

toch zeker een toppertje hoor. En vandaag, precies 33 jaar geleden, kwam het album van Pearl Jam uit. En dat heette VS Hotel Versus. Daar stonden ook een paar nummers op, jongens. Echt fantastisch. Dat allemaal dus op deze datum, 19 september. Ik zeg snel terug naar de lijst. Een plaat die we al eerder hoorden in 1979, maar nu weer in de lijst staat van Age. Op nummer 23, R.

Ik denk, Zomer is de beste band van Nederland. Direct, My Friend. 3 weken in de lijst en deze week 2 plekken gestegen naar 22. 9 oktober komt het nieuwe album van de man uit. Heet One Keep the Fire On. En My Friend komt daar zeker op te staan. Al dus de mannen van Direct. Afgelopen, het was donderdag, was ik bij het feestje in de Ziggo Dome. Ja, dat was echt fantastisch. Daar waren ze natuurlijk niet bij, want daar zijn het eigenlijk alleen maar solo-artiesten. Maar ik moet zeggen, jongens, ik heb wel genoten. En ik ga wel ook naar Direct. Hè. Ze hebben straks een geweldige opbouw van concerten in Ahoy in Rotterdam. Daar ben ik ook bij. Ik ga je daarna vertellen wat ik ervan gevonden heb. Zullen ze ongetwijfeld ook nieuwe nummers gaan spelen van het album. Dus zoals gezegd, 9 oktober komt het uit.

0: En dat was 21 van deze week.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, 10 gedraaid. Hoogste tijd om even de eerste 10 met je door te nemen. Op 30 begonnen met de zakker. Sensorius, hij zakt 1 plekje met zijn Somebody New. En Bibi Rexha en Faithless, zij gaan ook 2 plekken achteruit. Zakken van 27 met New Religion. Winst is er voor Last Frequencies. Hij gaat van 30 naar 28 met zijn Live It All. En Robin Schulz en Watermat, Take It Slow, gaan 1 plekje omhoog naar 27. 4 plekken zakt Martin Garrix en U2 in de 8e week met Fireflies op 26. En 5 plekken verlies zijn er voor Flair en Door het Oog van de Nacht op 25. Is de binnenkomer, ook de enige binnenkomer deze week, is 24. Douwe Bob en Note to Self. Ring My Bell, oftewel R&B van H, gaat 2 plekken achteruit naar 23. En 2 plekken winst zijn er voor de band uit Den Haag. My Friend Direct gaat door naar 22. Dus juist voor je gedraaid, de nummer 19 van afgelopen week is deze week 21. Topic en Becky G en Sorry Papi.

0: sun. Moving to the Sun was deze week de nummer 18. Wat een lekkere danstrek is dat, zeg. Jugel, Imaanje, Eenbal, Angel en Ultra Naté. Drie plekken gezakt deze week naar 20. Ja, gisteren, 18 september, kwam het nieuwe album uit van Miley. Nou, die timing is perfect, want het nieuwe album draagt dezelfde titel. En het is alweer haar 10e studioalbum. Opvallend genoeg, zo professioneel noemt ze zich tegenwoordig simpelweg Miley, dus gewoon zonder Cyrus. En dat vind ik op zich mooi. En wat nog mooier is, ze vertelde ook in een interview van de week dat ze al haar platen die ze maakte altijd eerst voorlegde aan haar peettante Dolly Parton. En dat ze dat ook zal blijven doen. Vind ik mooi. Vind ik echt een mooi gebaar. Weet je, je gaat gewoon je platen, ondanks het feit dat je weet dat je tante nooit meer gaat reageren, toch gewoon naar de toe sturen. En dan weet je dat je geen antwoord krijgt, maar je denkt van joh, geen antwoord, dan zal het ongetwijfeld goed zijn. We vinden deze week op
1: 19. Let's go.

0: Lekker de plaat op. Zo, gaat hij weer lekker, Prins. Wat een lekkere plaat is dit. De nieuwe van Miley Cyrus. 6 plekken winst deze week naar 19 met Bass Persuade.
1: De 30. Concert agenda.
0: Ik struikelde gewoon recht over mijn eigen tong. Ik hoor het gebeuren. Ik kan gewoon niet dit. Even de concerten met je doornemen voor de komende week dan. Vandaag Megan Mulroney in 013 Tilburg. En Cella Sue vinden we in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Raccoon staat op het podium van Doornroosje in Nijmegen. En dan morgen zondag 20 september Duncan Lawrence in Carré in Amsterdam. En Nona vinden we dan in de Tolhuistuin in Amsterdam ook. Maandag 21 september Jayhawks. Je kent ze uit 1992 dit. Take Me With You. Die vinden we dan in de Oosterpoort in Groningen. En LMI die staat in 013 Tilburg. Dinsdag de 22e dan Evanescence in de Ziggo in Amsterdam. En woensdag 23 september vinden we Douwe Bob in Paradiso Amsterdam. En Vanessa Paradis staat dan in de Melkweg in Amsterdam. Donderdag de 24e, Eugene in Luxor Live in Arnhem. En Rhiannon Giddens die staat dan in, even kijken, Tivoli Vredenburg in Utrecht. Vrijdag 25 september dan, direct in de Oosterpoort in Groningen. Chef Special vinden we dan in Caprera Bloemendaal. Ik hoop dat het droog blijft. En als laatste de jeugdvertegenwoordiger, die vinden we dan in de IJzerman in Vug.

ze krijgen gezelschap, deze Jonas Blue in my life. Waarom? Nou, Nederlandse DJ Frankie Ricciardo, die heeft een remix van deze plaat gemaakt. En dan ben ik altijd nieuwsgierig hoe die dan klinkt. Nou, zo dus.

misschien even doormailen naar Erik van Oosten. Die vindt het misschien leuk. Denkt dat hij wat aan heeft, kan hij hem zomaar gebruiken. In zijn non-stop mixtape. Die hoor je zometeen vanavond na 7 uur. Wij gaan snel terug naar de lijst. Waar vinden we deze week? Op 16 deze.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
2: Ik zeg welkom in de tweede uur van de 30. En ook

Deze man kan echt alles. We hebben het natuurlijk over Bruno Mars. Vorige week 12, deze week gaat hij helaas twee plekken achteruit naar 14 met zijn On My Soul. Ik zeg een hele goede avond en welkom in het tweede uur van de 30, waar we aftellen richting de nummer 1 van deze week. Natuurlijk zo rond 10 over half ga ik bekendmaken de nieuwe plusstuk voor de komende week. Welke plaat ga je deze week wat vaker horen dan andere plaatjes? En we sloten natuurlijk het vorige uur af met Stella Lefty in Boston. Drie plekken winst voor haar. Zij ging van 18 door naar 15. Nog even kort kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3, Jugel en Solto en Bam Bam. Op 2, al weken, Shakira en Burna Boy en Die Die. En vorige week voor het eerst op nummer 1, Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Nou, of hij dat gaat prolongeren, dat hoor je zo tegen 7 uur. Dan zijn we aangekomen bij de nummer 1 van deze week. Waar we nu toegekomen zijn, is de nummer 16 van vorige week, is deze week 13. Ze komt uit Slowakije, is 22 en heet voluit Adela Jagova. Oftewel Adela, hier is Eend in L.A.

Zo, tot aan de laatste klank aan toe. Ja, ja, die helemaal niet, joh. Doe toch even normaal, joh. Gek. Hoor niet wat er gebeurde. Dat was echt een hele oude plaat die erbij kwam. Nou ja, die had ik dus even niet nodig. Die komt misschien zometeen nog wel even voorbij. Want ik had hem wel opgezocht voor iets anders. Maar dat komt zometeen. Ik vertelde dus juist dat ik donderdagavond bij een feestje was in de Ziggo Dome. Er zijn altijd mensen die oplettend zijn en zeggen, ja, maar wat voor feestje had je dan? Nou, het was niet een feestje voor mij persoonlijk. Het was een feestje voor nog 16.999 andere mensen. Die allemaal bij het eerste concert waren van de streamers. Ja, een beetje het idee van Frank Lammers in de tijd en Guus Meeuwis. Die dachten, weet je, we kunnen wel iets gaan bedenken. Dat in de tijd van corona, dat we toch iets voor de mensen kunnen brengen. We stappen in een bus, we gaan langs de zalen rijden. En iedereen die artiest is en mee wil doen, die gaat gewoon meedoen. Nou, ik moet zeggen, ik heb ontzettend genoten van de optredens van onder andere Roxy Dekker. Ik had Roxy Dekker nog nooit live gezien. Ik vond het ontzettend leuk. Fleming was ook erg goed trouwens. En ik vond het ook heel leuk dat er gasten waren. Meteor was er en Russo was er. Nou, mensen die normaal niet bij de streamers meedoen, maar nu dus wel gewoon acte de présence gaven. Er zijn geen kaarten meer voor te krijgen. Volgens mij staan ze vanavond ook nog. En volgens mij morgen ook nog. Het is ongelooflijk leuk. Mocht je er naartoe kunnen, zou ik het zeker doen. Je luistert naar Somber op nummer 12 deze week. Met zijn My Body Isn't Ready. Dat betekent dat we snel terug gaan naar de lijst. Want ik moet een beetje door. Anders ga ik het niet halen voor 7. En dat is wel de bedoeling, hè? En je wilt natuurlijk ook weten wat de nieuwe plustrek wordt. Nou, dat ga ik ook in Big Head maken. Zo'n 10 over half 7. Nu eerst de nummer 11 van vorige week. Is het ook deze week 11. Die is van Temper City.

0: Net zo 11 als vorige week deze van Temper City, hoor, de Self-Aware.
1: De 30. Overzicht.
0: We hebben er weer 10 gehad. Betekent ook de hoogste tijd voor het overzicht. Op 20 een zakker. UGEL, I'm an Angel en Ultranet T-zakken 3 plekken. En een stijger op nummer 19. 6 plekken winst van Miley en Bass Persuade. En Passenger van Alex Warren doet ook lekker. Gaat 5 plekken voorwaarts. Hij gaat naar 18. En 3 plekken zakt deze week. Jonas Blue en Alive en Edge of Desire. Dat deze week op 17. Vorige week 13, nu de 16. Carol G en Bruno Mars en Still. En Stella Lefty gaat 3 plekken voorwaarts. Zij gaat van 18 naar 15 met haar Boston. On My Soul van Bruno Mars zakt 2 plekken deze week. Hij gaat naar 14. En naar 13 gestegen 3 plekken. Adela en Ain't in L.A. Somber gaat ook 3 plekken voorwaarts. Staat vorige week 5, stond 15. Deze week 12 met My Body Isn't Ready. Dat is juist weer gedraaid. Nummer 11 van vorige week is deze week ook 11. Temper City en Self-Aware. Dat betekent dat we boos zijn. Toe zijn aan de bovenste 10 van deze week. We beginnen met Cat's Eye. Dit is Animal.
1: 10.

heb ik het ook gewoon missen. Ik presenteer al heel vaak heel veel heel lang hitlijsten. Waaronder deze, ja, de 30. En toen deze plaat uitkwam, dacht ik, nou nee, ik geloof niet dat dit een grote hit gaat worden voor Cat's Eye. Nou, niets is minder waar. Ze staan nu op 10 en daarmee zakken ze 3 plekken van vorige week. Stonden ze op 7 met deze plaats, Animal. En deze dame stond dus ook van de week op het podium in de Ziggo. We hebben het over Roxy Dekker. Ja, gewoon vast onderweg worden van de streamers. En vriendje Koen, ja, die kocht al in een Lamborghini Urus van de week. Volgens mij doet het zeker niet voor een bare minimum.

Ook internationaal een hele lekkere, grote, dikke, vette dance hit deze. Nederlands duo. Bestaande uit Jesse van der Heijden en Oguzhan Güney. Of Güney moet ik zeggen, ik weet het niet. Het is Turks, dus ik spreek daar niet zo heel goed uit waarschijnlijk. Maar Oguzhan, dat is in ieder geval zijn voornaam. Nou, zoals gezegd, Nederlands DJ-duo. En scoren grote, grote hit in heel Europa met deze plaats. Talk to you, 23 weken in de lijst. En deze week 3 plekken gezakt naar 8. Nou, dames, als we met een hele mooie stem hebben, dan vind ik dat deze daar wel zeker genoemd moet worden. Komt uit Engeland, Shannon Spyro deze week op 7.

0: Wat een fantastische stem heeft deze vrouw, zegt niet te geloven. Shanna Sparrow, deze week 3 plekken omhoog naar 7 met Great Expectation.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Nou, zijn wij mooi op tijd? Ik zeg altijd zo rond 6:30. Nou, dat is nu exact 6:30. Je kan mij niet horloge erop gelijk zetten deze keer. Wie zijn er vandaag jarig? Het is even kijken, 19 september. Nou, eens even kijken op de kalender. Ik heb een aantal mensen gevonden hoe die jarig zijn. Het zijn best nog leuke mensen. Ook kan je best een keer wat van draaien, Prins. Nou, gaan we doen. Allereerst de man die vandaag zijn 86e verjaardag viert. En die ken je onder andere van dit. Even kijken hoor. Ah, ja, zeker. Grote bekendheid natuurlijk, volgens mij uit de film Top Gun, dacht ik dat het was. Ja, hij is de helft van de Righteous Brothers. Het is maar één deel. Hij is Bill Medley. Hij is 86 geworden. Maar je kent hem denk ik nog veel meer van dit. Maar dit was onze grootste door. 1987, samen met Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Ja, uit de film, hè. Het andere kwam ook uit de film. Hij was gewoon de man van de filmmuziek, zeker. Nou, een klein stukje dan. Een heel klein stukje.

groot hit in 1987. Even kijken, ook jarig vandaag. Oh, nou, het zijn wel grote namen vandaag. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Hij viert vandaag zijn 74e verjaardag. We hebben het over Nile Rodgers, gitarist van Chic, maar hij is ook songwriter, producer. Hij maakt onder andere The Freak, maar welke plaat hij ook maakte was deze. En let op dat gitaartje, dat zit erin, hè? Ja, echt.

zou het niet zeggen, maar hij is vandaag dus 74 jaar geworden, deze man. En even kijken, een dame die vandaag haar 57e verjaardag viert. Dat is de dame die je onder andere kent van dit. Maar dan moet ik wel de goede muisknop even pakken. Hey, deze moet het zijn. En dat is niet de gitaar, want die is van Dave Stewart. Maar dan de saxofoon.

naam die je kent hebt. Kenny Dulfer, zij viert vandaag haar 57e verjaardag. Dochter natuurlijk van de grote andere saxofoonspeler Hans Dulfer. De saxofoniste en dit was haar grootste hit in 1989, Lily.

Want ook deze man komt volgend jaar weer terug naar Nederland. En staat dus ook in de Ziggo. In maart 2027. En hij weet het allemaal lang. Hij zegt het zelf, Mr. Know-it-all. Daarmee staat hij 22 weken totaal in de lijst. Deze Teddy Swims, daar hebben we het over. Vorige week 8, deze week 5. Zometeen de bekendmaking van de nieuwe plustrack. Er zit nog één plaatje tussen, dat is deze. Die is van de Bauza, hier is Magnetic.

0: 25 weken in de lijst. Deze de Bauza blijft plakken deze week op 4 met Magnetic. Kijk op de klok. Ruim 11:30 over 6:30. Hoogste tijd om aan je bekend te gaan maken wat de nieuwe plustrack wordt van de komende week. Hij begon als TikTok-ster, maar inmiddels kent de hele wereld zijn stem. Hij brak wereldwijd door met Ordinary. Een persoonlijke song, hoe kan het er anders, over de liefde. Een Grammy-nominatie op zak, miljoenen streams. En sinds augustus een nieuw album, dat heet Wild Child. In de lijst hoorde hem al voorbij komen met zijn voorlaatste single op 18 met Passenger. Van social media naar de grootste podia. Alex Warren is duidelijk, allesbehalve Ordinary.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

wend er vast maar aan. Want deze week ga je hem heel vaak horen. De nieuwe playstack van deze week is van Alex Warren en Jordan met Emerald Eyes. De dame die we nu gaan draaien is de top 3 binnengekomen. Dat was eigenlijk al te voorspellen toen de plaat in deze lijst binnenkwam. In Amerika is namelijk het record gebroken. Dat van Mariah Carey, dat stond namelijk op haar naam. De meeste weken op nummer 1 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. 22 weken stond ze daar op nummer 1. En deze week gaat ze bij ons gewoon de top 3 binnen. Zou zomaar eens de nieuwe nummer 1 kunnen zijn. 27 jaar is ze. Ze komt er allebei maar aan. Dat hoor je ook aan de stem en aan de muziek. Alles. Dik hit voor deze de Ella Langley. Je hoort hem met Choosing Texas deze week op 3. Just

0: Als je gaat serieus, een gooi doen naar de nummer 1. Let op mijn woorden. Deze Ellen Langley, Choose in Texas. Ze kreeg dit jaar maar liefst 9 CMA, oftewel Country Music Association Award nominaties. En ze gaat deze week 3 plekken naar voren. Door naar nummer 3, Ellen Langley dus met Choose in Texas. Bijna zijn we toe aan de ontknoping van deze lijst. Want wat staat er deze week op...
1: Nummer 2!
0: Shakira!

0: Zelfde nummer 2 als vorige week is van Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: De 30. Overzicht.
0: De laatste 9 nummers, dan blijft er 1 over. De nummer 1 van deze week. Op 10 een zakker, Cat's Eye Animal zakt naar 10 met 3 plekken. En blijft plakken deze week op 9, Roxy Dekker en Bare Minimum. Another en 54 Ultra zakken 3 plekken deze week naar 8 met Talk To You. En Great Expectation van Shanna Spado gaat lekker 3 plekken voorwaarts van 10 naar 7. 3 plekken zakt daarentegen, Ugel en Solto, Jamaican Bam Bam zakt deze week naar 6. Vorige week 8, nu 5, Teddy Swims en Mr. Know It All. En net zo 4 als vorige week is die van de Bauza en Magnetic. Vorige week 6, deze week 3. 3 plekken winst dus voor Ella Langley en Choosing Texas. En Shakira en Burna Boy, net zo 2 als vorige week met Die Die. Dat betekent, beste mensen, dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Het kon niet uitblijven natuurlijk. Cameron Whitcomb, 14 weken in de lijst met zijn Kingdom of Fear.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de 30. Nummer 1.

Voor de tweede week op nummer 1 is Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Totaal 14 weken in de lijst genoteerd. En dat was hem, de lijst van week nummer 38. Zometeen op zender hier, Erik van Oosten met de non-stop mixtape. Ik heb even in zijn lijstje gekeken, jongens, wat lekkere platen staan erin. Rolls Royce, Eminem, Billie Eilish, Dua Lipa, Culture Beat, The Wizstars en The Spice Girls. En dat allemaal in 1 uur. Je gelooft het niet? Hij gaat het voor elkaar krijgen. Volgende week tussen 5 en 7 is er wederom een nieuwe de 30 en ik hoop dat je dan weer luistert. Spreek je dan, ik heb nog een beetje tijd over en dan ga ik besteden aan een tipje voor deze week. Ik vind de nieuwe van Bente erg leuk. Hier is Parachute.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is with you. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: vind ik zoet.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.